0: Villefi. Palladium. Sorry. Ben ook Palladium. Hey, hoe je lokaal?
1: New FM. The beat of the Pacific.